No is het die shock af vandaag is het zo. Heb het net kan niet zijn ook iets voor. Zo kinderen is zo zonder, ik heb het te doen. Maar ik heb het voor.